mij mila. Doe mili. Doe mili. Mij mila. Mij mila, doe mili, mij mila. Dunia jale to jale. Pjaar kare.